0: Hartelijk,
1: hè? Oh, nou!
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dank je wel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Wow. Gloeiende, gloeiende, gloeiende.

De rook om je hoofd is verdwenen. Je kunt nu gewoon weer zien wie naast je staat. Je kijkt om je heen en het voelt toch wat vreemd nu het roken voorgoed overgaat. Je hoort oma Ari al zeggen: als ik niet mag paffen, neem ik een kroket. Hij wordt chagrijnig, de weegschaal optilt. Ari wordt op den duur

vrolijk in het rond, één belandt in één oor. Een ander die springt door een ruit van het café, omdat hij steeds met pokeren verloor. De kastelein kijkt wat bedroefd in het rond, door zijn eens zo gezellig café. Straks wordt ook nog ons kopje koffie verboden, dan is er alleen.

kapot dan je lief is, toch slaan we er ons samen doorheen. Want zonder zo'n wit blonde stengel in je mondhoek voel jij je toch maar heel alleen. Je mist nu nog erger